friends. Sommige zijn zorgeloos, sommige zijn kom op in crisis te verbergen. Maar als we niet zagen, het schaamhaas, dan heb ik zo'n tijd, ik heb niet zo goed.